0: Zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers...

0: regio? Kijk op merwertv.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professioneel.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Het weer, wederom een zomerse dag, maximaal 23 tot 31 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon. Dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag en het wordt 23 tot 31 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schade herstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk. Bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In de binnenstad van Meppel is een pand waar brandhout deels ingestort. Het vuur begon in een slagerij en is overgeslagen naar bovengelegen woningen. Een kinderdagverblijf is uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de man is gedeeltelijk vrijgesproken. En de natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse autoriteiten kan het blussen nog dagen of zelfs weken gaan duren. Het weer volop zon, 22 tot 31 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog wat warmer.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: zo'n leuk bandje, The Army of Lovers, Bring Your Love. Ja, op toe hadden ze een klein hitje, maar met wel grappige plaatjes. Het is weer zover. Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat je radio geteisterd gaat worden door Grenzeloos Weekend. Het leuke is, wat bij mij radio, dat dat ook op maandagmiddag nog eens een keertje gebeurt na 4 uur. En zo duurt het weekend eigenlijk extra lang. Heb ik ook nog een keertje slecht nieuws, want onze Floortje is ziek, dus die is er vandaag niet bij. Aan de andere kant is Mirre dan wel weer terug in het gebouw en ze is nog heel uit. Mirre, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was er verleden week niet, dus ik moet het nu gaan vragen. Maar ja. we hadden onlangs een code rood. Had niks met weer te maken, maar wel dat je je eerste autorijles kreeg.
1: Klopt.
0: Ja, alles heel gehouden, meid.
1: Zeker.
0: Oké, gelukkig maar. Dus er is toch hoop voor je?
1: Dat, ja, gelukkig wel.
0: Hoe was het in de ziekenhuis? Niemand in terecht gekomen ook?
1: Nee.
0: Oude vrouwtjes aangereden?
1: Nee, zeker niet.
0: Okay,
1: nee.
0: Super. Oh, wat een ontzettend slecht vertrouwen heb ik in jou, hè?
1: Ja, echt. Ja. Fijn om te weten.
0: Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Maar nee, gekscherend, dat zal vast wel goed komen. Je verbaast je erom tegenwoordig, maar dan begin ik een oude knakker te worden natuurlijk. Hoe jong je tegenwoordig al achter het stuur van de auto wordt gezet. Ja, jij vindt dat normaal.
1: Ja, ik vind het normaal inderdaad. Ja.
0: Net als een mobiele telefoon, dat is heel normaal. Die dingen zijn er ook nog niet zo lang.
1: We gaan
0: straks nog oude mensen praten zitten te doen. Hey, heb je een beetje een leuke week gehad?
1: Ja, ik heb een hele leuke week gehad.
0: Oh, vertel.
1: Even naar het strand geweest voor mentoruitje. En daar hebben we Expeditie Robinson spellen gedaan.
0: Zo.
1: Ik had gisteren eindfeest. We hebben gemonteerd voor de eindpresentatie. Dus het was allemaal heel leuk.
0: Dus een hele hoop op een rij.
1: Ja.
0: Het belangrijkste wat ik hier hoor is eind.
1: Ja.
0: Er zit een eind aan te komen.
1: Ja.
0: En dan is vakantie zeker?
1: Ja.
0: Ach ja. Ben je blij ermee als het straks klaar is?
1: Ja, het was wel een druk jaar. Dus ik ben wel blij als het gewoon even lang vakantie is.
0: Ja. Maar ja, goed, dan kom je volgens mij in het eindexamenjaar terecht.
1: Ja, dat wel.
0: Dan is het dan nog drukker zeker?
1: Ja, maar dat komt dan na de vakantie pas. Eerst vakantie.
0: Oh, je gaat niet over nadenken nog?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, wat knap dat je dat apart kan zetten. Zeg, geweldig. We hebben een heel leuk programma vandaag in de aanbieding. Kan er even over vertellen. Over vakantie gesproken namelijk. Het kan zomaar gebeuren dat je dan je hond, je kat of je cavia meeneemt op vakantie. Kan dat allemaal zomaar? Hoe moet dat erbij? Moet je aan denken? En dat heeft ook te maken als het heet is. Hoef je niet eens voor vakantie. Hoe ga je dan met je huisdieren om? Gaan we straks meer over horen. En er is een boek uitgekomen. Een kinderboek over de molens van de Kinderdijk. En dat is wel een heel bijzonder boek. En de schrijfster die gaat daarover vertellen in dit programma. Over de molens en over het boek. En over haar ervaring met de molens. Hoe leuk is dat? We hebben verder het nieuws uit de buurt. En de gezelligste muziek hebben we ook voor je in de aanbieding. En we hebben David achter de techniek. Nou, als het nou nog geen geweldig uur gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Dit is een zomersplaatje speciaal voor jullie thuis uitgezocht. Geniet ervan.

0: Bruno Mars, vers uit de Nederlandse top 40 en On My Soul. Ook de nieuwe muziek die hoor je vanzelfsprekend in Grenzeloos Weekend. De zomervakantie komt er weer aan, nog maar een paar nachtjes slapen. En dan gaan we weer op reis. En vaak, ik zei het net ook al, gaan de huisdieren mee. Alleen ja, kan je zonder meer je dieren mee de grens overnemen? Hoe zit dat dan allemaal? En als het daar thuis heet wordt, weer een code rood. Hoe ga je dan met je diertjes om? Kan een uitdaging zijn. We hebben Meerte gevraagd, niet meer, om te vragen hoe dat zit. Zij werkt bij een dierenkliniek, dierenartspraktijk, weet ik veel, hoe heet dat eigenlijk?
1: Een dierenkliniek is prima.
0: Een dierenkliniek. Dus als iemand weet hoe dat zit met de arme beestjes, dan ben jij het.
1: Daar gaan we op hopen. Ik ga mijn best doen.
0: Ja, dankjewel. Ja. Zeg, laten we even beginnen met vakantie. Morgen dan gaan we de auto laden, koffers gaan achterin, de hond die gaat erbij en we gaan rijden naar Zuid-Spanje. Kan het allemaal zomaar?
1: Niet zomaar, nee. Mensen denken altijd bij vakantie van wat moet ik zelf regelen, wat moet ik zelf meenemen en vergeten daarbij wat er voor het dier geregeld moet worden. Er is best wel een aantal dingen die geregeld moeten worden namelijk.
0: Echt waar?
1: Blijf je in Nederland, zit er veel minder aan, is het gewoon voornamelijk opletten van is de auto niet te warm, dan heb je genoeg voor je dier mee, maar ga je echt de grens over, komt er veel meer bij kijken. Elke grens die overgaat, zelfs van Nederland naar België al, heb je een rabiesvaccinatie nodig. Dit kan niet zomaar de dag van tevoren gegeven worden, zelfs geen week van tevoren. Dit moet echt minimaal 3 weken van tevoren gegeven worden.
0: Van wie moet dat?
1: De overheid, alle overheden.
0: Dat is officieel vastgelegd in Europa?
1: Ja,
0: okay,
1: ja
0: duidelijk.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus als je bij de grens gecontroleerd wordt en ze zien dat ze geen geldige rabiesvaccinatie hebben, kan je al gewoon tegengehouden worden en mag je grens dan niet over. Dus dat is al een eerste ding dat heel veel mensen vergeten. Daarnaast is het ook belangrijk voor honden, katten, zelfs fretten, moeten ook een geldige chip hebben. Zorg er ook voor van, oké, mijn dier is gechipt. Kijk ook even voor de zekerheid of die ook echt op je naam staat, op de juiste informatie. Ben je toevallig, heb je een nieuw telefoonnummer, check ook altijd of dat nog goed staat, of het veranderd moet worden. Raakt je dier vermist en is die wel gechipt, maar staat de informatie niet goed, is het dan toch weer jammer. Daarnaast ook een geldig paspoort. Sommige dieren hebben alleen een vaccinatieboekje. Maar voor het reizen naar het buitenland is ook een geldig paspoort nodig.
0: Dat
1: net als voor mensen
0: niet.
1: Eigenlijk.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Gaat het al zo ver tegenwoordig met je dieren?
1: Ondertussen wel, ja.
0: Is dat alleen voor honden? Of,
1: honden, katten, fretten.
0: Serieus? Mag je überhaupt, en leuk dat je het zegt, fretten. Mag je zo'n beest wel meenemen naar het buitenland?
1: Ze mogen mee,
0: oh?
1: Ja. Met de juiste regeling. Het is ook hetzelfde. Ook een rabiesvaccinatie, ook een chip, ook een paspoort. Mogen ook mee naar het buitenland.
0: Dan zitten we nog net een paar weken voor de vakantie. Dus als je naar thuis luistert en denkt van, oh jongens, we gaan naar Spanje en de hond is niet gevaccineerd.
1: Let er dus goed op.
0: Dan willen we heel gauw gaan rennen.
1: Daarnaast is het natuurlijk ook op te letten. Dus, al gaat u nou alleen naar België, alleen naar Duitsland, is het vaak genoeg met alleen het rabies, alleen de chip en alleen paspoort. Andere landen kunnen dan juist weer andere regels ook hebben. Sommigen willen nog een nieuwe gezondheidsverklaring.

0: bepaalde testen, ontwormingsregelingen. Zorg dus altijd voor dat je online of bij de ambassade van het land zelf even checkt wat hun ook voor eventuele andere maatregelen nog willen hebben. Zodat niet je uiteindelijk op de grens staat en het blijkt dat je toch meer nodig had.
1: Duidelijk. Nou, dan hebben we dat allemaal keurig geregeld. We hebben het paspoort, we hebben de vaccinaties, de hele mikmak. We gaan op reis, hondje gaat mee en we gaan naar de camping. En dan? Kan ik mijn hondje daar zomaar rond laten lopen? Mag die alles eten, weet ik het?
0: Het is natuurlijk goed op te letten op een camping. Kunnen mensen van alles nog eens op de grond gaan gooien? Dus let ook op dat je altijd een goede controle hebt over je hond. Eerst is wat raar scheten. Liever te vroeg contact opnemen met de dierenarts dan te laat. Je weet maar nooit wat ze kunnen eten op een camping. Of wat ze kunnen vinden. Daarbij natuurlijk ook belangrijk. Het is deze zomer hartstikke heet. We hebben het vorige week al kunnen merken. Er komt alleen maar meer hitte aan. Zorg ervoor dat jouw dier altijd gewoon goed genoeg schaduw heeft. Goed genoeg ventilatie. Drink water. Merk daarnaast tekenen van oververhitting. Zoals te veel ademen. De tong helemaal uit. Wil het dier is niet meer goed aan te reageren op jezelf. Ook dan liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat.
1: Duidelijk. Dus je moet met een hoop dingen rekening houden.
0: Ja.
1: Stel nou dat er dan toch nog iets op je vakantie gebeurt. En het dier, hond, kat, wat dan ook, wordt niet lekker. Weet jij een beetje hoe dat zit met dierenartsen in het buitenland? Of heb je dan een hulplijn in Nederland die je moet bellen?
0: Is het ook altijd de mogelijkheid om met eigen dierenarts in Nederland contact op te nemen. Die kan ook nog eens meekijken. Wat altijd voornamelijk aan te raden is als je bijvoorbeeld op vakantie gaat om echt te kijken, is een dierenarts in de buurt? Zo niet, wat is er te regelen in de buurt? Die informatie is altijd maar fijn om vooraf te hebben. Gebeurt er iets, dan heb je de informatie alvast. Kan je snel mag contact opnemen. Op dit moment heb je natuurlijk liever dat je snel genoeg alles kan regelen, dan dat het nog heel lang duurt voordat je alle juiste informatie hebt.
1: Duidelijk. Er komt echt best wel wat kijken. Dus ik zou zelf gewoon natuurlijk in al mijn onschuld de auto instappen en wegrijden of het vliegtuig in. Dat soort van zaken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Nou noem ik steeds de auto. Maar als je nou met het vliegtuig gaat, hoe werkt dat dan?
0: Met het vliegtuig is het altijd handig om juist met het bedrijf van het vliegtuig even contact op te nemen. Sommige dieren mogen gewoon bij jezelf blijven en sommige moeten ook in het ruim gaan. Daar kunnen ook weer regels aan zitten en ook weer het punt van stress. Sommige dieren kunnen er echt niet tegen om alleen te zitten. Het is natuurlijk super luid, super stressvol. Het is daarbij ook te denken van, is het echt fijn om het dier mee te nemen of toch liever een oppas te regelen? Daarnaast kunnen er ook nog soms extra regels aan zitten. Bepaalde honden met een korte snuit, zoals mopshonden, bulldogs, bepaalde katten, zoals Persische katten zelfs, mogen niet altijd mee met het vliegtuig omdat ze die korte snuit hebben. Problemen kunnen hebben met ademen en daardoor juist weer dingen fout kunnen gaan. Daarmee is het ook altijd fijn om eventjes te kijken, mag het dier überhaupt wel mee met het vliegtuig?
1: Zeker. Dan blijven we maar thuis, want dat zijn weer heel veel regeltjes en dingen waarmee je rekening moet houden. Wat kan ik thuis doen met de hond? Het is weer eens een keertje 38 graden in Nederland. De zon die straalt als een maloot. Wat kan ik wel of niet doen met mijn dieren?
0: Het is sowieso niet fijn om in de middag te gaan wandelen. Dat is juist het moment dat het allerwarmst is buiten. En niet overal is een pad van gras, helaas. Zorg dus echt voor dat je vroeg in de ochtend loopt en laat in de avond, wanneer de zon weg is en het weer een beetje afgekoeld is. Moet je nu echt in de middag naar buiten, probeer dan alleen even in de tuin te blijven. Het asfalt en de tegels kunnen heel erg warm worden. En 25 graden buiten kan dan voor zorgen dat het asfalt zo'n 50 graden is. Met een temperatuur van 35 graden buiten kan het asfalt al 65 tot 70 graden of zelfs warmer worden. Een manier om hiervoor te checken of het mogelijk is om buiten te lopen is eigenlijk om je eigen hand zo'n 7 seconden op het asfalt te houden. Is het te warm voor jezelf? Is het ook te warm voor het dier?
1: Hoe makkelijk is het eigenlijk? Hè?
0: Ja.
1: Heb je nog meer goede adviezen wat je kan doen met je huisdieren in de zomer en de vakantie?
0: Let vooral op dat hun zichzelf ook niet te veel gaan laten doen. Sommige honden willen heel graag spelen, achter een bal aanrennen. Laat het maar eventjes voor een andere tijd. Natuurlijk hebben we het nu alleen over honden en katten, maar let ook op voor konijnen, knaagdieren, vogels. Ook hun hebben er last van. Veel hiervan staan in een kooitje en kunnen zelf niet naar een koelere plek bewegen. Zorg er altijd voor dat de kooi ook echt in de schaduw staat. Er is genoeg drinkwater, er is genoeg ventilatie. merkte bij hun ook tekenen van dat ze overweerd raken. Ook voor dan liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat. Een fijne tactiek voor hun is om bijvoorbeeld een fles water een tijdje in de diefries te laten tot echt ijs is. Een handdoek omheen en dat lekker in de kooi zetten. Hebben we zelf eigenlijk een beetje de kans om er tegenaan te liggen of in de buurt te liggen. Ook voor bijvoorbeeld een tegel een tijdje in de koelkast leggen en dat in een hok leggen. Kunnen ze ook lekker opliggen en dat is ook wel lekker verkoelend.
1: Dankjewel. Advies hou je dan vaak bij je dierenarts. Is er nog op internet ergens iets te vinden waar je nog goede informatie vandaan kan halen?
0: Lastig te zeggen. Google kan zijn goede antwoorden hebben en kan zijn minder goede antwoorden hebben. Hetzelfde als voor ChatGPT. Het kan soms goede tips en tricks hebben, soms ook weer niet. Het fijnste is om altijd toch wel met de dierenarts contact op te nemen, sinds ze sowieso de juiste informatie hebben.
1: Dankjewel.
0: Ja, geen probleem.
1: We gaan veilig op vakantie. Ga je zelf nog met dieren op pad?
0: Uitlaathondjes, dus ook genoeg te doen.
1: Altijd gezellig. Nou, dan weet je dus nu als het heet is.
0: Goed, dus blijf toch maar binnen.
1: Blijf maar binnen met je diertjes, dat is misschien wel wijs. Bedankt Meerte voor je uitleg.
0: Ja, geen probleem.
1: We gaan ook jou een hele fijne vakantie wensen. Wij gaan verder met Wakoen. En dit plaatje is getiteld Hey Jojup. Een heel apart plaatje, maar zo leuk. Raccoon dus in Grenzeloos Weekend. Hey,

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De imkerij van Kok Hardcorn in Alphen zet op zaterdag 11 juli de deuren open voor publiek. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur zien hoe bijen leven en hoe honing wordt gemaakt. Er zijn rondleidingen langs de bijenkasten en ook de moestuin is te bezoeken. Voor de 76-jarige Hardcorn is het de laatste keer dat hij meedoet aan de Open Imkerijdag. De website Sliedrecht 24 meldt. Bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is een nieuwe escape room geopend. Het huis van Adriaan Volker laat bezoekers kennis maken met een van de grondleggers van de Nederlandse baggerindustrie. In een nagebouwde woonomgeving lossen deelnemers puzzels en raadsels op. Zo ontdekken ze spelenderwijs meer over het leven en werk van Volker. De attractie is vanaf nu te bezoeken op het museumtrein.
2: Best leuk, want er gebeurt meer bij het Nationaal Baggermuseum. Oftewel gewoon Baggermuseum Sliedrecht. Bekend staand als het baggerdorp van Nederland. Daar gaan we binnenkort ook meer aandacht besteden aan in Grenzeloos Weekend. Blijf dus daarom bij ons. We gaan even terug naar de jaren 80. Daar kunnen we terecht bij Mink de Vil. En dit is een gezellig zomersplaatje. Demasiado Corazón.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunia.
2: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunia 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog, dan wordt het 22 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft opnieuw unaniem een raadsakkoord gesloten. Daarmee zijn alle politieke partijen het eens over de plannen voor de komende jaren. Volgens de betrokken partijen zorgt het akkoord voor meer samenwerking en een transparantere politiek. Raadsleden zeggen ook dat kleine partijen zo invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Wel klinkt de waarschuwing dat zonder oppositie de gemeenteraad minder kritisch kan worden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: een waterbushalte in Bonnes komt er voorlopig niet. Uit onderzoek blijkt dat de aanleg te duur is en niet past binnen de huidige dienstregeling. Voor een extra halte is een extra boot met bemanning nodig, maar daarvoor is geen geld. Ook de aanleg van de halte kost de gemeente bijna 1 miljoen euro. De gemeente stopt daarom met verdere plannen, maar blijft de ontwikkelingen rond vervoer over water volgen.
2: Het weekblad De Brug schrijft over Dordrecht. Die krijgt als eerste gemeente in Zuid-Holland 2 zogeheten doortraproutes voor senioren. De routes worden op 9 juli officieel geopend door de wethouder Joost Veldman. De routes zijn maximaal 25 kilometer lang en lopen over veilige en rustige fietspaden. Ze moeten ouderen stimuleren om veilig en ontspannen te blijven fietsen. Na de opening maakt een groep senioren als eerste kennis met een van de nieuwe routes. En trappen maar, dat gaan wij ook doen. Een lekkere fietsvakantie. En de hond die loopt gewoon lekker mee aan het lijntje. Gezond hoor.

0: Overigens, deze plaat is een goede 20 jaar oud. En het heeft een sound van eind jaren 50, begin jaren 60. Ik denk, die moeten we draaien in Grensloos Weekend. De Goo Goo Mak heet dat ding. Is trouwens ook wel wat leuks voor de dierenliefhebbers onder ons. Maar wie gaat er nou een gans meenemen op vakantie? Onlangs werd bij de molens van Kinderdijk een nieuw kinderboekje gepresenteerd. Getiteld Aafke kan het wel. Het gaat over het leven vroeger in de polder. En het eerste exemplaar werd onlangs in ontvangst genomen door de schrijfster zelf.
1: Ik ben Vivian den Hollander. Ik schrijf al heel lang, ruim 35 jaar kinderboeken. Bekend is op dit moment denk ik de serie Spekkie en Sproet. Dat is een detective. Ik schrijf voor een breed publiek, ook makkelijk lezen boekjes. Langzamerhand ga ik het ietsje rustiger aandoen. Maar iedere keer komt er weer wat leuks voorbij. Dus ja, dan klim ik weer in de pen. Het boekje is in opdracht gemaakt van Kinderdijk en van uitgeverij Rubinstein. En het moet dus over het gebied van de molens gaan. En ik had daar vrij de keuze in om daar een verhaal van te maken over de molens. Maar goed, het is een boekje voor kinderen en ook voor hun ouders. Voor hun grootouders of iedereen die bij Kinderdijk op bezoek gaat, wil misschien iets als herinnering meenemen. Dus hoe leuk is het dan als het niet alleen een technisch verhaal is, maar dat ook misschien de kleinkinderen van opa en oma of de kinderen van de ouders zich in het verhaal kunnen herkennen. Dus ik ben daar op bezoek gegaan bij Kinderdijk. Het is geweldig natuurlijk. Ik ben er vaak langs gefietst, maar of doorheen gefietst. Hè, want het is een openbaar fietspad, merkte ik. Maar echt in de mode gekeken en echt alle technische details me laten doordringen van alle technische details had ik eigenlijk nooit. En toen dacht ik, wat kan ik nou voor verhaal maken? Nou, hoe leuk is het als het over een jongen en een meisje zou gaan? En toen kwam ik erachter, al praten met de molenaar en de mensen die daar werken bij Kinderdijk, dat eigenlijk meisjes nooit mee mochten helpen vroeger. Het was echt een mannentaak, werken op de molen. En als meisje moest je dus je moeder helpen in de keuken en op de boenstoep de was doen en op je kleine broertje of zusje passen. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als kinderen van nu zich toch ook daarin zouden kunnen herkennen en ook kunnen, kinderen van nu. Ik bedoel, ik heb zelf twee kleindochters. Die willen alles doen, toch? Alles wil iedereen meedoen. Het is heel vervelend als iemand zegt, nee, dat mag jij niet.
2: Zeker.
1: En hun kleine neefje wel, bijvoorbeeld. Dus dat werd eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. En zo heb ik eigenlijk een leuk verhaal bedacht, vind ik zelf. Daarom is de titel Aafke kan het wel. Het boekje speelt zich, denk ik, een jaar of 50 geleden zich af. Maar dat merk je eigenlijk niet. Want de illustrator Eva van Aalst heeft het zo getekend dat je eigenlijk ook nu je er gewoon in herkent. Nou, en dan heb ik een situatie verzonnen dat uiteindelijk zij beiden moeten gaan helpen omdat hun vader weg is om de kraamzorg te gaan halen, omdat de moeder bijna gaat bevallen. Dus zo krijgt het meisje toch haar taak. Want, dat weet jij natuurlijk ook, als het hard waait, of tenminste als het nodig is, gaan er zeilen op de wieken. En zodat er nog beter gemalen kan worden. Ja. Maar als het te hard gaat waaien, moeten die zeilen er onmiddellijk af. Want anders gaat het mis. Nou, dat is eigenlijk de insteek voor het verhaal geworden.
0: Klinkt zo al nu al spannend. En dan hebben we nog geen letter gelezen eigenlijk, hè?
1: Nee. Nou, ik moet je zeggen, ik ben ook erg onder de indruk van de illustraties van Eva van Aalst. Zij heeft dus mijn verhaal helemaal gevolgd. Maar ze heeft ook zoveel extra's laten zien. Want het verhaal begint bijvoorbeeld zo. Aafke zit bij de waterkant en kijkt naar de molen. Daar woont ze samen met haar ouders en haar tweelingbroer Jillis en kleine broertje Gijs. En bijna wordt er nog een broertje of zusje geboren. In de polder staan nog veel meer molens. Als er weinig wind is, staan de wieken stil. Maar als het flink waait, zoals vandaag, draaien ze hard. En dat is nodig, want het heeft hard geregend en het water in de sloot staat hoog. Nou, dat is de eerste spread. En wat wel leuk is ook om te merken, dat de mensen van de molens heel erg op elkaar betrokken waren. Er staan 19 molens en zij hadden echt allemaal ook contact met elkaar. Ja, logisch natuurlijk.
0: Hoe is dat boek ontvangen in de molenlanden? Want Sarah, de kinderburgemeester, die heeft dan het eerste exemplaar gelezen. Heeft ze dan ook nog later verteld, ik heb het uit en het was zo mooi?
1: Nee, ik heb Sarah zelf niet meer gesproken. Maar ik kreeg wel hele enthousiaste reacties van Kinderdijk zelf. Dat het boekje heel goed ontvangen is. En toeristen ook het heel graag kopen. Nou, dat is toch geweldig voor Kinderdijk. Want zij wilden heel graag een boekje in hun winkel hebben. Zodat iedereen iets mee kon nemen naar huis. Maar weet je, ik weet niet of alle boekwinkels hem ook verkopen. Maar een aantal wel. Maar ik vind het geweldig dat dit mooie boekje er is. Ik ben er zeer trots op.
0: Is dit nou een reden geweest om nog eens een keertje door de Alblasserwaard te gaan fietsen?
1: Ja, zeker. Maar ik fiets graag door de Alblasserwaard. Zeker. En we fietsen ook best vaak in de buurt van Dordrecht. Ik woon zelf in Reewijk bij Gouda. En ik moet je zeggen, het allerleukste is eigenlijk om naar Rotterdam te fietsen. En daar met het ontzettend leuke fietspontje zo richting Dordrecht te varen. En daar weer verder te fietsen. Ik vind het een prachtig gebied.
0: En dat is nou onze buurt waar wij dit programma maken. Hoe leuk is dat nou? Op naar de boekhandel en kijken hoe zwaar het beroep van molenaar was. En vooral dat meisjes helemaal niks mochten in die tijd in de Alblasserwaard. Mag ik je danken?
1: Nou, graag gedaan. Het was erg leuk. Dank jij.

0: Een bijzondere versie van Sister Golden Hair. Een plaat die we natuurlijk ook kennen van America. Ik moet zeggen, die is wel beter. Maar dan krijgen we weer die hele discussie van... ja, het origineel was weer beter en al dat soort dingen. Dit was Spanish en die was op zich niet verkeerd. Sister Golden Hair.
1: Grenzeloos weekend.
2: Lokaal nieuws.
3: De combinatie Ridderkerk. Ridderkerk heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen voor de jaarrekening over 2025. Volgens de accountant geven de cijfers een betrouwbaar beeld van de financiële situatie van de gemeente. Ridderkerk staat er financieel nog steeds sterk voor, ondanks hogere uitgaven en oplopende schulden door investering. Wel vraagt de accountant aandacht voor onder meer digitale veiligheid en stijgende zorgkosten.
0: En die kosten die stijgen alleen maar meer als de gemeente Ridderkerk alle geld moet gaan betalen wat ik nog van ze wil hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Zeg, we hebben nog even tijd voor een stukje muziek. Ik denk van, zullen we Son Mieux nog eens een keertje gaan draaien? Dat is wel leuk. Ja, een paar weekjes geleden, dus dat kan zomaar. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Son Milieu en Dark Before the Dawn. We moeten bijna afscheid nemen met Grenzeloos Weekend. Dan duiken we echt het weekend in. Eens eventjes kijken. Er zit een mooie week aan te komen. Lekker zomers weer over het algemeen. Maar een klein spatje regen. Dus nou, we kunnen buiten gaan spelen. Dat is altijd fijn. Mere, wat gaan we doen?
1: Ik heb eindpresentatie. Dus ik ga theater in en een voorstelling spelen.
0: Binnen in het donker?
1: Ja.
0: Ah.
1: Maar op zich is het wel een hele leuke voorstelling.
0: Dark Before the Dawn, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe toepasselijk was die plaat bij jou? Alsof we het wisten. Hey, maar jij gaat iets heel moois doen en dat is dan ook weer het eindgebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Kunnen we erbij zijn?
1: Nee. Het is samen met V5 en het hele vierde leerjaar, dus het is allemaal al vol.
0: Oh, nou ja, weer pech gehad.
1: Ja.
0: Wat dat betreft zitten we ook niet goed met Grenzeloos Weekend. Daar moeten we eens een keertje over praten. Mooi. Hey, ik ga je heel veel sterkte en plezier wensen.
1: Dank
0: de komende week. Ben je de volgende week weer bij?
1: Zeker.
0: Mooi. Nou, dat zijn wij ook. Dus dan zou ik zeggen, de radio die kan gewoon weer op de bekende tijden aangezet worden. En dan hoor je de informatie, het nieuws en de alle lolligheden vanuit de buurt. David, dankjewel voor het schuiven vandaag van dit programma. Na het nieuws en het weer zou je zomaar non-stop muziek kunnen gaan krijgen op je radio. Weet je wat we gaan doen? We pakken de trein. We gaan naar Zandvoort aan de zee. Lekker even pootje waaien. Prettig weekend.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio. Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Ga vanuit.

0: Elke zaterdagmiddag het Hit Museum met René van Wijngaarden. Geopend elke zaterdag van 5 tot 6.
1: De Gouden Glans straalt uit uw radio.
2: Bij deze terugblik.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren, ook komen er extra camera's en beveiligers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Shorttrackers Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, ook vanavond zonnig en warm. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je nieuwe rock, alternatieven en indie muziek hoort. Aflevering 110. Het is vandaag 13 juli, de dag dat het wereldwijde popspectakel Live Aid in 1985 van start ging. Maar het is ook de dag dat in 2009 een festival niet doorging. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Festival ging er niet door, denk je dan? Nou ja, het was niet echt een festival, maar het was een, de comeback tour, This Is It, van Michael Jackson. Die zou vandaag in 2009 beginnen, maar die ging niet door. Om begrijpelijke redenen natuurlijk. Hij was overleden, ja, 25 juni, maar dat doe ik uit mijn hoofd. En vandaag dus wel doorgegaan. Het popspectakel Live Aid, ja, meer dan 3 lettergrepen was het weer, hè. In 1985, dat was om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. En dat werd gehouden in Londen en Philadelphia. En die ging wel door. En daar waren wat klassiekers te horen. Ook hier klassiekers, rond 7:15 en 7:45. Om 7:30 de truc van Luc, waar ik een tip van de luisteraar uit de doel goed over. En voor de rest lekkere nieuwe rock, alternatieven en indie muziek. Zoals Biba Dobi, daar openen we mee zojuist. En haar singles zijn soms heerlijk dromerig en soms heerlijk dromerig met een ruwe randje. Sunset valt in de tweede categorie, al neemt dat ruwe randje wel meer dan ooit over. De zangeres laat haar gitaar lekker schuren en houdt het ritme een beetje tegendraads, maar laat net dat hetgeen zijn dat ervoor zorgt dat je opgezogen raakt in het nummer. Biba Dobi speelt met ritmeversnellingen en dat is zeker nog fijn te horen. Ik vind het wel een cool effect. Het enige jammer is aan deze plaat dat hij maar een dikke 2 minuten duurt. Hij had voor mij nog wel even ietsje langer mogen duren. Dus de openingsplaat van vandaag. Biba Dobi en Sun Has Set. Ja, dan Bromley. En dat is een Nederlandse driemansformatie uit Den Haag. De band is al opgericht in 2012. En de band maakt melodieuze, energieke, rauwe nummers. Die ze zelf omschrijven als Indie Garage Rock'n'Roll. Hun sound is sterk beïnvloed door Britse rock. En de stem van Diederik Bok wordt vaak vergeleken met Dave Bowie en Damon Albarn. En ze brachten onder andere het album O.O.O. uit 2014. Was dat? En ze treden regelmatig op in het Nederlandse clubcircuit. En nu is hun 5e album al uit. En dit is de openingstrack van het album On the Broken Beach. De openingstrack heet How Long Do We Have to Wait? Je hoort hem nu.

Het is een nummer van een Britse rockband uit 1996. Het is de eerste single van het debuutalbum The Boy with the X-Ray Eyes. Het nummer begint elektronisch met een robotachtige vocals, maar al snel gaat het nummer over tot de alternatieve rock aan post-grunge kant. Het nummer eindigt op dezelfde manier waarop het begon. En het begin van het nummer werd in 1995 gebruikt in de reclame voor Levi's. Daardoor kreeg het nummer ook populariteit en al snel na het uitbrengen van het nummer was het de plaat tot nummer 1 gekomen in het Verenigd Koninkrijk. En ook in een Vlaamse Ultra Top 50, voor de Belgische luisteraars, werd het de nummer 1 hit. In Nederland bleef het steken op nummer 4. Hier is Babylon Zoo met Spaceman.

Ja, Personal Trainer hoorde je, het Amsterdamse project van Willem Smit. En het project is live uitgegroeid tot een bruisend collectief dat bekend staat om zijn manische energie en inventieve indie pop. En hiermee bouwde de band de afgelopen jaren een sterke reputatie op, maar ook zeker in het buitenland, niet alleen in Nederland. En op het aankomende album Human Assholes, ja, release 4 september, laten ze een nieuwe kant van zichzelf horen. En de tekst is autobiografisch en gaat over het bestaan van de muzikant die altijd in beweging is. Onder andere 18 september staan ze in Carré in Amsterdam. Deze band Personal Trainer en Moping Audio. Zag ook nog de druk van Luc natuurlijk, waar ik een tip van de luisteraar uit de hoed over. En vorige week zat Cyril Struik met Belfast Child van Simple Minds. Nu is De Staat, die over de staat van de wereld lijkt te zingen. Dat lijkt de belangrijkste aanjager van het nieuwe album van de band te zijn, getiteld De Staat. Ja. In de muziek komt tot nu toe de nodige expliciete en impliciete kritiek op de narcistische wereldleiders verpakt. Ook een nieuwe single Glory, I Got Keys for the Century, spuwt door een florium terwijl een koor zich op de achtergrond aan de nodige A's waagt. Ja, Glory geeft het gevoel van dreiging. Iemand heeft de touwtjes in handen en het is maar de vraag of je blij moet zijn met die macht. Eigenlijk is dat helemaal geen vraag. Je moet niet blij zijn met die macht. De Staat brengt het nieuwe album uit op 18 september met The King and the Fire, waar de twee openingstracks al te luisteren in Luxuur, en nu dus ook Glory.

Terwijl Cyril Struik uit de Tobekkelaan hier binnen zit, luistert Walter Hoort vanuit de Tobekkelaan gezellig mee. Na dit uurtje, net een stukje verder op Roel de Jager en nog een stukje verder Ed de Keizer en nog weer een stuk verder in Den Bosch, Jacqueline Voogd. En wie er ook luistert, Wouter Kraak en Astrid van der Starre. En die hebben een programma komende zaterdag tussen 2 en 4. Rock Café heet dat. Dus de zaterdag tussen 2 en 4. Komende zaterdag 18 juli. Tussen 2 en 4. Rock Café met Wouter Kraak en Astrid van der Starre. En hier hoorde je Arab Strap. En die weet weer een tekst schrijven die echt blijft hangen. En dat gaat over drukken naar politieke extremen. Eigenlijk een beetje als de plaat daarvoor van de staat. Je weet eigenlijk dat het niet echt goed kan aflopen. Gelukkig zijn er nog mensen, jij dus, die een omarming waard zijn. Door de you van dus Arab Strap uit Schotland. Hele goede song. Ik draaide vorige week ook om wat Fighting For You. Zodat nu beide nummers van een aankomende album die bekend zijn, gedraaid zijn in dit programma. Half Told Tales zal verschijnen op 4 september. En die plaat brengt ons bij de truc van Luc. Maar getipt van de luisteraar uit de goed gaat overen. Vorige week was het mijn gast in de studio met Belfast Child, prachtig plaat. Van Simple Minds. En deze week is het. Ja. Iemand die, als die erin komt, ook gelijk eruit gaat bijna. Het is Erik Gortemuller. Hij heeft er een tijd niet niks in durven doen, maar hij zit er weer in met Black Tain. Een vrij stevige plaat, moet ik eerlijk zeggen. Give Me More is de truc van Luc. Dit is de tip van Erik Gortemuller.

Na de truc van Luc hoorde je de Britse band Fright Years. En die is terug met een gloednieuwe single Never Been Wrong. Een aanstekelijke indie pop plaat dat een nieuw hoofdstuk voor de band inluidt. Het nummer is gebaseerd op een idee dat zelfs je fouten je ergens naartoe hebben geleid waar je ze nodig had. En dit is op de achtergrond Dev Lemons. Die begon als comedian op YouTube en TikTok met scherpe grappen en absurdistische teksten moet ik zeggen. Over muziek en inmiddels is er een volwaardig artiest met een debuutalbum Surface en een eerste single. Hier is Eat the Pavement.

Ja, dat was Eat the Pavement. Door de Dev Lemons. Voor dus geen zangeres, maar een comedienne. En wij gaan snel door met de truc van Luc. De klassieker uit de speaker. Ik ben helemaal in de war, joh. Door in de vorm van de plaat en zijn verhaal. Ze loopt de kamer binnen en iedereen kijkt op. Niet omdat ze daarom vraagt, maar omdat sommige mensen een uitstraling hebben die je niet kunt negeren. Ze lacht, ze danst, ze lijkt vrij. Toch ziet hij iets wat anderen missen. Achter die zelfverzekerde blik schuilt iemand die leeft op het randje. Iemand die elke dag speelt met vuur, alsof ze bang is voor stilstand. En tegelijkertijd verlangt naar rust. Hij probeert haar te begrijpen, maar hoe dichter hij bij haar komt, hoe duidelijker het wordt dat sommige mensen zich niet laten vangen. Ze zijn even mooi als ongrijpbaar, even verleidelijk als gevaarlijk. En terwijl ze langzaam oplost in de nacht, blijft er maar één beeld achter. Dit is een Suicide Blonde.

Daring Darling is een viercoppige post-grunge rockband uit de regio Eindhoven, die de rauwe energie van grunge en alternatieve rock uit de jaren 90 combineert met een volwassen gelaagde songwriterstijl. Zwaar maar nodig, maar ook kwetsbaar maar mogelijk, heeft de band een sterke live reputatie opgebouwd. En op 27 mei 2026 bracht Daring Darling een album Lifeline uit. En daarvan hoorde je Reborn. Een lekkere, stevige plaat. Ja, Peter van Dien zit in de studio. Hij gaat straks It's Country Time presenteren. En dat doet hij tussen 8 en 10, zoals elke week. Ik heb nog al één liedje voor me. En dat is de plaat van DMA's. De nieuwe van DMA's. En die heeft de single Hurricane op 4 juni uitgebracht. En dat is een voorproefje van een aankomende titelloos album. Met een meeslepend refrein, emotionele teksten en een hele opvallende mandoline. Luister maar eens mee naar die mandoline. Die is heerlijk. Ja, en de meest veelzeggende reactie kwam misschien wel van een fan die grapte: ooit brengt de band een lied uit die niet briljant is. Maar die dag is nog niet aangebroken. De laatste plaat van vandaag, DMA's en Hurricane. Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. Dit is Luxuur. Volgende week tussen 7 en 8 weer. Tot dan.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht rolt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: It's Country Time met Peter van Die. Twee uurtjes country muziek van toen en nu.
1: Ja, welkom bij twee uurtjes heerlijke country. Ik draai ook een paar nummers voor linedancers en andere mensen die van andere muziek houden. En ja, ik heb er weer een aardig setje van oud en nieuw bij elkaar gezocht. En ik ben blij dat jullie weer luisteren. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Ik ga beginnen de uitzending met Dwight Yoakam. Hij is zanger, songwriter en hij is een acteur. Hij begon met zijn carrière in Nashville, Tennessee. Zijn carrière wilde hier niet zo vlotten, dus hij besloot om te verhuizen naar Los Angeles. Hij schreef zijn muziek zelf en trad daarop buiten de traditionele countryclubs op. In 1986 bracht hij in eigen beheer zijn eerste album uit, Guitars Cadillacs. Het nummer Honky Tonky Man, ja, dat was van dat album gelijk nummer 1 hit. En de letters 4 naderhand die CD's of LP's, nee, hoe je wil noemen, die werden ook allemaal 1 in die hitlijsten. Gewoon het album zelf ook. En ik heb een mooi nummertje meegebracht. Zou je ook kunnen dialensen? Line dansen. En het is I don't need it down.

Ja, hoorde het. Dwight Yoakam had ook last van de warmte, want hij wou niet gelijk beginnen. Hij keek zo. Ik zei, ja, je gaat toch je gang, maat. En daar kwam hij. Alan Jackson, ja, die hoef ik niet uit te leggen. Die kennen de meesten wel onder ons. En hier komt hij met een nummer van de Eagles, Tequila Sunrise.

Ja, dat is een lekker stukje Stealing, hè? Derek Ryan, dat is een Ierse zanger. En die heb ik speciaal meegebracht voor de line dancers, want die zijn daarop aan het oefenen, heb ik begrepen. En dus ga maar vast klaarstaan. Hier komt hij dan, Derek Ryan met Better Times A Goin'.

Zo, ik heb weer even uitrusten thuis. Hè. Ik heb het dus geprobeerd op Florealia Festival in Oosterhout in Brabant. Daar heb ik het ook een keer geprobeerd, maar ik moest bekend naar het ziekenhuis om uit de knoop gehaald te worden. Dus ik denk, dat is niks van mij. Ik luister het wel graag en ik presenteer het wel. Slim Dusty. Dat was een Australische zanger. Hij verkocht tijdens zijn carrière meer dan 5 miljoen albums en singles in Australië. Hij is helaas sinds 2003 niet meer onder ons.

Nou krijgt u van mij Willem Bijkerk. En dan zegt ze thuis, hè, Willem Bijkerk. Nou, dan haal ik je even uit de droom. Dat is, Willem. Want hij heeft zichzelf vernoemd naar zijn idool Waylon Jennings. En hij heeft met Ilse de Lange toch, met de Common Limits, hebben ze het goed gedaan op het Eurovision Festival in 2014. Maar nu is hij bezig met een tour met zijn echt een country show. En zijn album is uit, Time Jumper heet hij ook. En dat is een heel goede album. En die show heet ook Time Jumper, naar zijn album genoemd. En hij komt in november naar het theater in de Willem in Papendrecht. Noteer dat maar even, want het is een geweldige show. Hier is Willem met Memory Lane.

Nou, dit nummer staat ook op zijn album, dus dat gaat hij zeker zingen en aanstaande november. Het is nog een poosje, hè? Ja, dan krijgen ze mij een singer, songwriter, producent en dat is Rodney Crowell. Hij heeft van zijn album Diamond and Dirt, zijn allereerste album, heeft hij 5 nummer 1 singles gehad. En een van die nummers die ga ik nou vanavond even draaien voor u. Dat is World So Full of Love.

Nou, u krijgt hier van mij nog een singer-songwriter en een muzikant. Dus hij speelt echt veel instrumenten op zijn cd's altijd zelf. En hij produceert ook nog voor anderen. Hij begon zijn carrière als liedjeschrijver in Nashville, Tennessee. En ja, er zijn ook een hoop mensen die kennen hem van zijn debuut, van het duo, van Foster en Lloyd. Maar hier is hij zelf, Randy Foster, met LA Freeway.

Ja, dit nummer komt van het album This One For Him. Dat is een tribute to Guy Clark. En die heeft dit nummer geschreven. Ik ga het weer nou iets vlotters brengen. Dat is Confederate Railroad met Queen of Menzies. Het is een Amerikaanse country rockband. Ze zijn in 1987 begonnen in de plaats Marietta, als ik het goed uitspreek, in de staat Georgia. En ze treden nog steeds op. Dus hier is Confederate Railroad met Queen of Menzies. Als ze van de warmte willen starten, hoor je, die jongens. Ja, daar komen ze.

Zo, dat was een staand einde, zeggen ze dan. U krijgt van mij een Amerikaanse country en Americana zangeres en toneelactrice. Ze zingt al vanaf haar kinderjaren, trad op in kerken, lokale podia's en in Dollywood. En ze heeft de hoofdrol gespeeld in de musical Always Patsy Cline. Dat ging over het leven van Patsy Cline. En ja, dat heeft ze zeker al 500 keer heeft ze dat al gespeeld. En de zangeres heet Mandy Burnett. En ze komt met Lock, Stock en Teardrops.

Ja, u luistert naar It's Country Time op Merwe Radio. Radio en televisie. Hey, ik heb Chris Hillman voor jullie. En die is Story of Love.

Nou krijgt hij van mij een Nederlands duo. Dat is Danny Vera en Tony Wiley. Die kennen jullie allemaal van Pussycat. En ze gaan zingen Heart Half Empty.

Dan krijgen we mijn een Canadese zanger die een jaar 5 bezig is ongeveer. Want hij heeft 5 albums uitgebracht, ieder jaar 1. En hij zingt en hij schrijft zelf. Dus ja, dan zal ik hem eens even maar laten zingen. Want het is Bob Wills, Bobby Wills. Met So Some... Nou, even, ja, dat Engels van mij. Dan moet je op een korrel zout nemen. Dat is Show Some Respect.

Ja, nou mag Ilse de Lange ook even de kunsten vertonen hier. Dit is een nummer die ik ga draaien. Dit is uit de beginperiode van haar, want de carrière is gestart in de band Cash on Delivery. En toen is ze naderhand op de eigen gegaan. En dit is een nummer uit haar beginperiode. En het is No More You.

Ja, dat nummer is geschreven door Adje Welten. Die zat toen in Cash in Delivery. En die speelt nu in Savannah, de band, de Nederlandse band. Ik sluit het eerste uur af en blijf erbij, hè, met Ruud Hermans, met Rose of My Heart. Blijf erbij, want dan gaan we lekker naar het nieuws nog een uurtje verder. Ik zou zeggen, pak een bakkie en na het nieuws zijn we er weer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójó kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójó de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje is Country Time. Ik vind het fijn en ik ben blij dat jullie er weer bij zijn. Ik ben de uitzending begonnen met Christy Lee Cook met Today I Started Loving Again. Dat heb ze gezongen, dat hoor je wel. En zij komt uit Amerika, ze is zangeres en ze is ook nog eens op de tv, televisiepresentatrice, noem je dat, hè? En ja, in 2005 was ze de zevende in het finale van de American Idols. Kun je nagaan, ben je dan zevende, wat er dan toch nog van je carrière kan gebeuren, hè? En even kijken, dan heb ik voor u in de aanbieding Jamie Johnson en Ella Langley met Young Love, en dat is een cover van de Judds.

Ja, dat was Elia Langley en Jamie Johnson. Ze hebben allemaal warmte, last van de warmte, net als ik ook. Dan is het opeens aan wat later beginnen. Maar kijken wat Casey Musgraves zou willen doen met Kansas City Star.

Nou, ik dacht dat ze nog ging lachen aan het eind, maar daar had ze vandaag gezien in. Ik krijg van mij, krijgt u nou een Nederlandse band, Savannah, met your Gonna Love Me One Day.

Ja, dan krijgt hij van mij een John Party. Dat is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij heeft een medicijn voor je hart. En het is Heartache Medication.

Nou krijgt hij maar een manneke. Een ventje van 18 jaar. Die komt uit Frisco, Texas. Zijn naam is Tristan Robinson. Hij zingt, hij schrijft en hij speelt ontiegelijk veel instrumenten. En hij is maar pas bezig. Maar hier heeft hij toch een mooi hitje. En dat heet Kentucky Bluebird.

Ja, Robert Earl Keen en zijn band de Sunshine Boys, die wouden ook voorbij komen. Ik zeg nou vooruit, kom maar op hoor. En dan komen ze met een nummer dat door vele artiesten gezongen is, waaronder Johnny Cash, en het nummer heet Daddy Frank.

Ja, dat nummer is geschreven door Merle Haggard. Dan krijgt u van mij een western swingband. Dat is Asleep the Wheel met Nodding Tates, The Place of You. Nou, die hebben ook last van de warmte.

Zo, daar zijn we weer. Even kijken, ja, de Everly Brothers, de ouders van de Everly Brothers, hadden in de jaren 50, 60 wekelijks een country show op de Amerikaanse televisie. En daar mochten hun ook af en toe meedoen. En naderhand zijn ze zelf gegaan en je weet het, ze zijn goed terechtgekomen. Hier komen ze eventjes langs bij met Sweet Dreams.

Ja, ze zal er wel meer in de show voorbij komen. Dan krijgt hij een zoon van Merle Haggard. En dat is Marty Haggard. En hij gaat een nummer zingen van zijn vader. Sing a Settle.

Als ik niks gezegd had, dan had iedereen gedacht dat het Meulekker zelf was. Hè? Maar dat is echt zijn zoon, Maarten Hekkert. En die andere zoon die zal ik ook eens meebrengen, want die, die zingt net zo mooi, maar wat minder geluid van zijn vader. De Woodies, dat zijn een man en vrouw. Hier zijn ze met Habit of the Heart.

Nu komt er een nummer voorbij van Buck Owens, Actually, maar die gaat het nu niet zingen. Dus de zanger die het nu gaat vertolken is Garth Brooks.

Dan krijgt u van mij nog een veelzijdig artiest. En dat is Jelka van Houten. Dat is een Nederlandse. Die speelt toneel. Ze staat op het toneel. En ze speelt in series en in films. Dus ze is echt veelzijdig. En dan toert ze ook nog met de band door Nederland. Hier gaat zij het nummer brengen. At the Roundhouse.

U hoort de eindtune van het programma It's Country Time. U hoorde net de Bellamy Brothers afscheid met Willie Nelson. En dan, als je de eerste keer dat nummer hoort, dan denk je, hij is afgelopen, maar dan, boom, en dan gaan ze weer verder. Ik zou zeggen, nog bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het u met plezier geluisterd hebt. En volgende week heb ik weer een echt een, verder weer een aardig programma. Een mooi programma. En dan weer twee uurtjes. It's Country Time. Ik zou nog zeggen, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En die slapen gaan, wel te rusten en die nog opblijven. Nog een fijne avond verder. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten.